0: Ja, nou.
1: Wat lees ik eruit, dat hier? Mmm. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat